0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

For you, I guess you moved on really easily.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. En of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag.

0: Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in de reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brassem. En we openen de show met Moved Joe en Kenno Choir en de plaat heet Pile. Oftewel, wat zit je nou te pielen? Ja, wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er 6. Natuurlijk hoor je ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij. En zo rond nou ongeveer 8:50 krijg je alvast een voorproefje op het tweede uur. Dan gaan we namelijk het megajaar 2003 eventjes muzikaal uitpluizen. En ik kan je vast vertellen dat er een hoop zomerse Spaanse hits in staan. Ja, dat was in 2003 heel erg hot. Letterlijk en figuurlijk. Nou ja, we gaan snel door. Onderweg Rutger van Barneveld. Die is eventjes gestegen naar de tweede plaats, maar liefst in de top 40 met zijn nummer Zwoele Zomernachten. Daarvoor Taylor Swift. Ja, is ze nu getrouwd of niet? Ik heb geen flauw idee. Misschien was het één grote receptie en waren ze al getrouwd. Maakt niet uit, het hebben in ieder geval een heleboel centjes gekost. En ze zingt I Knew It, I Knew You. Maar hier is eerst de nieuwe single van Doughboy. We gaan even lekker rappen. Hier is Stuk. Frankie!

De temperaturen zijn alweer vreselijk aan het stijgen dit weekend. En ook maandag nog boven de 30 graden. Dus het worden weer zwoele zomernachten. Misschien dat daarom die Rutger dan een hele grote hit ermee heeft. Ik heb geen flauw idee. We gaan weer even lekker 3 platen draaien. Onderweg de nieuwe van Yves Berensen. En die heet Misschien is het tijd. Daarvoor nog steeds de nummer 1 van Nederland. Ja, het lied van de WK. Ja, wat een flop, hè. Maar dat maakt niet uit. Althans, het liet niet, de WK zelf wel. Shakira en Burna Boy, die kunnen er niet veel aan doen. Maar de hit is goed. Die, nog steeds op nummer 1. Maar hier is eerst de nieuwe van de Bausa. En die heet Lose.

En waar het binnenkort ook misschien tijd voor is, dat is voor het onderhoud voor een aantal bruggen hier in de regio van Alphen. Ja, de inspectie heeft uitgewezen dat die bruggen toch niet helemaal helder meer zijn en dat daar groot onderhoud aan gepleegd moet worden. Dat betekent dat die bruggen voor een redelijke periode dicht gaan, althans afgesloten worden, om de bouwvakkers hun werk te kunnen laten doen. Hou daarvoor Studio Alphen goed in de gaten. Dan ben je flink op de hoogte wat de bruggen gaan doen in de omgeving. Wij gaan snel door met de muziek. Onderweg Alex Warren met Fever Dream. Daarvoor de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Idly met Ronnie Flex en Frenna. En de plaat heet Populair. Maar hier is eerst Somber met My Body Isn't Ready.

En dat was de nieuwe single van DJ Yoga samen met Jason Derulo en Melody. En de plaat heette Mitico. Ja, straks, en dat is over ongeveer 20 minuten, dan hebben we het tweede uur van de Winter Draait Door. En daarin het hitjaar 2003. En ik heb nu alvast een voorproefje om je een klein beetje in de stemming te krijgen. Het is die single van Kelly Clarkson. Hier is Miss Independent.

Dit werd nou niet zo'n hele erge grote hit in 2003. En nu ik die plaat zo gehoord heb, dan snap ik dat helemaal, ja. Straks in tweede uur wel alleen maar hits uit 2003. Dus ik heb je al een klein beetje in de stemming gebracht. Maar dan vraag ik me af of dat ook wel gelukt is. Nou, ik hoop het in ieder geval wel. Ja, toch? Ja, dat gaat lukken. We gaan er weer drie doen. Onderweg Bruno Mars met On My Soul. Daarvoor de tip van mij. Dat is de nieuwe single van Gracie Abrams. En die heet Look At My Life. Maar hier is eerst Roxy Dekker met Superstar.

een klein eerbetoon aan Bonnie Tyler, de nummer Making Love. Omdat zij op 75-jarige leeftijd afgelopen week is overleden. Ah, arme Bonnie. Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ja, misschien hoor je dan een klein stukje straks van Shanna Spiro met Material Lover. Maar in ieder geval, straks krijg je het nummer Stella Lefty met Boston. En daar had ik je van alles over willen vertellen, maar dat gaan we lekker niet doen. Hier is Stella Lefty.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!

0: zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
5: De winter draait door.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

Zo, welkom in het tweede uur van De Winter Draait Door. Ja, dit keer het jaar 2003 dat we eens even muzikaal helemaal gaan uitpluizen. En je hoorde net Nena samen met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. En volgens mij 27 april volgend jaar, om en nabij die datum, dan komt ze in het paard. Dat is zo'n beetje hier in de buurt in Den Haag. Voor de rest zit ze een beetje in het oosten van het land, Enschede, Groningen, Utrecht en Haarlem. Medio april en daarna gaat ze naar België met haar single tour. En met ze bedoel ik Kim Wilde. Ja, misschien dat Nena ook mee komt, ik heb geen idee. Maar het gaat dus om Kim Wilde. Nou ja, wat heb ik meegenomen? Alleen maar platen uit 2003 dus. En we gaan lekker muziek maken hier bij Studio Olven en Studio Kaag en Brasem. Onderweg Frans Bauer met Heb je even voor mij. Daarvoor Sita met Come With Me. Maar hier is eerst Phil Collins met Can't Stop Loving You.

Ja, daar word je vrolijk van. Hè? Ja, of je nou fan van Frans bent of niet, daar word je vrolijk van. En ongetwijfeld dat je stiekem een klein stukje hiermee gezongen. Heb je even voor mij. We gaan snel door. Onderweg Christina Aguilera met Beautiful. Daarvoor Entwine met Happy. En Entwine, dat was ook een apart geval. Want je had toen idols. En die moesten allemaal een contract tekenen, die deelnemers. En die zanger van Entwine, die had zoiets van... Ja, dank je de koekoek. Jullie een beetje mijn centen opstrijken. Ik stop ermee. En die is toen de band Entwine begonnen. En Happy, dat werd een redelijk grote hit. Mede denk ik dat het verhaal eromheen ook zo lekker smeuïg was natuurlijk. Maar nu eerst, Hole in the Head. Hier is de Sugababes.

lekker rustgevende muziek op deze nu al warme zaterdagochtend. Ja, het is niet anders. Ik zei het in vorige uur al, ik heb ook een paar Spaanstalige platen meegenomen, want dat had je toen in 2003. Twee stuks achter elkaar. Straks hoor je Lorna met Papi Chulo. Maar hier is eerst Juanes met Adios Lapido.

En dat was Papi Chulo. Nou, ik heb geen flauw idee wat het betekent. Ik wil het ook helemaal niet weten. Wat zal weer iets heel apart zijn natuurlijk. In ieder geval twee Spaanstalige platen achter elkaar. Ervan uitgaan dat het Spaans was. Want dat weet ik zelfs helemaal niet. We gaan weer even een paar platen achter elkaar draaien. Onderweg K3. Ja, ze waren weer helemaal hot afgelopen jaar met al die concerten. Dus ik dacht van, joh, laten we hem een keer draaien. Oh ja, Lele, die hoor je straks. Daarvoor de White Stripes met Seven Nation Army. En als je denkt van, huh? Ja, die plaat ken je. Als je van darten houdt, dan ken je die plaat ongetwijfeld. Het heeft met Michael van Gerwen te maken. Straks begrijp je wel waarom. Maar hier is eerst I'm Right Here. Hier is Samantha Mumba.

dat was Jamai met Step Right Up. Ja, en ik kijk naar de deur en Tom Puik komt de studio inlopen met een heerlijk bakkie. Dankjewel Tom, ja, zet daar meneer. Straks kan je naar hem luisteren van 10 tot 12 Jukebox met Tom Puik. Ja, ik moet er weer helemaal aan wennen dat hij weer terug is uit de Costa Brava. Misschien maar goed ook voor hem, want daar, ja, momenteel brandt dat helemaal weg. Hè? Allemaal grote bosbranden daar. Daar moet je toch niet aan denken dat je daar nou tussen zit. Nee Tom, blij dat je terug bent. Wel eerder dan gepland, had ik begrepen. Maar dat mag je straks allemaal zelf uitleggen. Ik heb nog een paar platen klaarliggen. Misschien een stukje van Last Ketchup met de Ketchup Song. Daarvoor Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was. Nou, dat wil ik altijd natuurlijk. Maar hier is eerst Shania Twain. En ze hebben het over centjes verdienen. Oftewel, ka-ching!

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media...

0: De gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

to Nowhere. Muziek van natuurlijk de Talking Heads. Je zou ze kunnen herkennen ook nog weer van de Slippery People. Ook zo'n prachtige opname. En we begonnen natuurlijk met de Foundations. Met Baby, Now That I Found Love. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door, er zaten er weer lekkere platen bij. Probeer het nog eens eventjes een beetje dunnetjes over te doen de komende twee uur met Jukebox. Ik heb ze weer geselecteerd. En ik heb ze ook hier in de Jukebox gezet. En ik ga zo meteen lekker op een knopje drukken. En dan is dat het resultaat voor deze week.

dan muziek van Peaches and Herb. Ook Dead and Alive, die komt nog voorbij. Maar eerst deze herkenningstune van Radio Noordzee. Internationaal, de Les Reed Hocker.

0: ugly girls like me at 17.
1: Omdat hij zo mooi is. Muziek van Janet Ian. En at 17. En ja, mocht het je opgevallen zijn vorige week, tweede gedeelte van Jukebox. Ja, dat was een herhaling. En dat lag aan mij. Ik heb waarschijnlijk niet goed op de broncode gelet. En ik heb een verkeerde file heb ik eigenlijk scherp gezet. Ja, dat kan een keer gebeuren. Maar wil je nou toevallig het tweede gedeelte van Jukebox van vorige week wel luisteren? Dan moet je even gewoon op de website van Studio Kaag en Brasem. En daar moet je naar Jukebox. Want daar heb ik wel het tweede gedeelte goed geprogrammeerd. Dus dan kun je namelijk gewoon nog terugluisteren. Dus voor alle fans, het tweede gedeelte van Jukebox vorige week, het echte gedeelte, dat kun je even terugluisteren op Studio Kaag en Brasem. Uiteraard natuurlijk bij programma Gemist. Zometeen Peaches and Herb en Stevie Wonder. Maar eerst deze. Dead or Alive. You spin me around like a record. Goedemorgen trouwens.

0: Jason Peter. Natuurlijk een opname van Flash and the Pan. Ik nam je mee naar 1977. Dat is even dat je het weet. En daarvoor hoorde je natuurlijk nog Stevie Wonder met I Was Made to Love Her. En Peaches and Herb met dat hele mooie Reunited. Maar ik heb er weer een paar voor je klaarstaan. Zometeen nog muziek van Rafaela Carrà met Afar La Mer Comme Un Château. En ook Jackie Graham komt voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar Johnny Pearson. Hier is hij met Running Bear.
1: Worldwide hits. Jukebox.
2: Go, go!

0: natuurlijk alleen de mooiste plaatjes waar je herinneringen aan hebt. Die vind je terug natuurlijk hier in het programma Jukebox. Iedere zaterdag tussen 10 en 12 op Studio Olven en Studio Kaag en Brasem. Muziek van Windjammer, Tossing and Turning. En daarvoor natuurlijk Raffaella Cara met A Far L'Amor Che Comincia Tu. Zometeen voor je klaarstaan. Muziek van Johnny en Orquesta Rodriguez. Met dat leuke nummer Hey Mayo, zomerse klanken natuurlijk. Ook de Stories met Brother Louie komt voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar King B, Must Be The Music.
1: Worldwide hits from the Duke.

0: als je je trouwens afvraagt wat voor taaltje is. Het is natuurlijk Portugees.
1: Ja.
0: Wat dat betekent, weet ik niet. Ik ken geen Portugees. Maar zoiets van Hamayo. Hamayo. Ja, ik denk dat het een naam is. Goed, maakt niet uit. Kijk op mijn klokje. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat we een kopje koffie gaan inschenken. En dan zie ik je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Tot die tijd, muziek. Waar eigenlijk Gravity uit voortkwam. Ik heb het over Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1800.

0: 230. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: Jukebox.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox, Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

heb je hem gezien? Dan denk ik dat er 90% zeg ik hebben moeten zien voor die film. The Blues Brothers. Dit was Everybody Needs Somebody. Of To Love, natuurlijk. En daarvoor natuurlijk Sweet Sensation met Pearly by Coincidence. Prachtige plaat. Zometeen muziek van de Leidse formatie Catapult met de Teeny Bopper Band. Dan gaan we even terug naar de jaren 70. En ik heb ook nog klaarstaan de Communards met een cover met Don't Leave Me This Way. Maar eerst gaan we naar Liverpool toe. You'll Never Walk Alone.

denken dat de productiemaatschappij hier wel natuurlijk ook Rubber Robbie voortbracht. Cat Music. Catapult, de Teeny Bopper Band. En daarvoor natuurlijk de Common Art met Don't Leave Me This Way. Het origineel is van Herb Melvin en de Blue Nuts. Zometeen muziek voor je klaarstaan van de Kings uit Engeland. Ook de Bee Gees komen voorbij met dat mooie Staying Alive. Maar we gaan eerst luisteren naar een band waarvan ik altijd vermoedde dat het een Italiaanse band was. Maar het bleek dat ze gewoon uit Maastricht kwamen. Ik vond het een prachtplaat en ik heb hem toen helemaal grijs gedraaid. Heb ik het over de formatie de Chaplin Band. Hier is El Fiero.

Deborah Harry, oftewel Debbie Harry, zoals we het normaal toen de tijd noemden. De liedzangeres natuurlijk van Blondie. En Call Me. En dan vond natuurlijk Cliff Richard met Do You Wanna Dance? En natuurlijk de Kinks. Ja, dat hoort er ook bij Waterloo Sunset. Nog één plaat en dan gaan we een blokje van wat hele mooie, rustige muziek draaien. Zometeen inderdaad nog muziek van Luther Vandross in een duet met Mariah Carey. Ook Denise Williams komt voorbij. En daarna nog als slotstuk The Overlanders met Michelle. Maar eerst gaan we luisteren naar deze mooie van Focus. Hier is Sylvia. MUZIEK

podcast Lux samen met John Akkerman en natuurlijk Thijs van Leer. De formatie Focus. En hier beginnen we dan met het blokje met mooie muziek. Lekker beetje rustig en om lekker weg te zwijnen. Dat mag ook wel eens een keertje. Denise Williams. It's your conscious. Het is je geheugen. Memory. Het is je geweten. Je geweten, ja.

En ik hoor je zeggen, vriend, jij zegt altijd, er gaat niks boven het origineel. Ja, soms is het origineel een onovertroffen feit, maar ik heb inderdaad sommige nummers waarvan ik denk van, nou, dat is dan gecoverd. Die vind ik eigenlijk nog mooier als het origineel. Zo ook deze van natuurlijk niemand minder als Luther Vandross. Hij was een van de artiesten van Tamla Motown uit Detroit in Amerika. En natuurlijk Mariah Carey met haar prachtige stem. En dan hoor ik je zeggen van, ja, maar wat was het origineel dan? Nou, ik heb het even in de computer opgezocht. Ik heb hem in Card Player 1, heb ik hem staan. Klein stukje dan. Gaan we nog even opstarten.

Is ook mooi hoor. Ik begin me weer een beetje toch aan het twijfelen. Wat mooi is. Diana Ross samen met natuurlijk Lionel Richie. Endless Love, het origineel. En daarvoor natuurlijk de uitvoering van Luther Vandross. In combinatie met Mariah Carey. Welkom in het tweede gedeelte Jukebox op deze zaterdagmorgen. Wij gaan door zometeen met muziek van Peter Gabriel. Maar eerst nog wat ik beloofd had. De Overlanders, hier is Michelle.

maakte deel uit van de formatie Genesis. Samen natuurlijk met Phil Collins heb ik het over Peter Gabriel, Sledgehammer. Wat een prachtplaat. Kijk aan mijn klokje in. Ik zie dat ik er nog eentje kan draaien helemaal. En dan, dan zit het er weer op. Volgende week om 10:00 zit ik er weer. Neem ik er weer een stuk of 30 voor je mee. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En ik vond het hartstikke leuk dat je weer luisterde. Want je bent wat dat betreft een van de grote familie die elke week weer trouw naar het programma Jukebox luistert. Zometeen muziek van Creedence Clearwater Revival. Maar eerst gaan we nog eventjes naar Zeeland toe met Bluff. Harder dan ik hebben kan.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China

0: zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Tim van Bekken.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: courage.
1: Je hoorde Bluff en Aan de Kust. Goedemiddag, het is zaterdag, net 2 uur geweest. En wat een zondig nieuws, hè. Dat Bonnie Tyler eergisteren is overleden op 75-jarige leeftijd. Na een operatie in het ziekenhuis. Ja, ze was toch wel een beetje de meesteres van de soundtracks, laten we eerlijk zijn. Want welke film is er niet groot mee geworden? Daarom nu voor haar Bonnie Tyler en Holdenhout voor Hero hier op Studio Alphen.

Martin Garrix en Khalid Ocean hoorden ze juist op Studio Alphen. Daarvoor ook nog Tove Lo en Stromae. Met hun nieuwste, De Vlugs, ofwel De Bloemen. Nu tijd voor Living in Another World. Talk, talk op Studio Alphen.

Ja, wat blijft die lekker, hè? Orson en Ain't No Party op Studio Alphen. Mijn naam nog altijd Tim van Beckham. En je kan je natuurlijk gewoon melden in de app 0172515153. Via WhatsApp heeft ook Karen gedaan. Zij wil graag dit liedje horen. Hey Tim, dit is mijn favoriete tijdens het karaoke zingen. Dat zegt zij en laat mij ook net de nummer 1 zijn in de karaoke alle tijden. Ik heb het over Toto en Evan.

0: Studio Alphen.
1: Met nu
0: Tim van Bekkum.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

Ja, de nieuwste van Alex Warren, Passenger, hoorde ze juist hier op Studio Alphen. En zometeen hoor je ook nog Jason Derulo en Lady Antebellum. En ook Frank Boeijengroep, die komt zo voorbij. Maar eerst nog Kings of Leon en Walls.

Lady Antebellum op Studio Alphen. En ook jij zou moeten weten dat de sport momenteel niet gaande is hier natuurlijk. Het is natuurlijk zomerstop bij veel sporten, zo ook bij de voetbal. Maar nu kan je op Studio Alphen dus checken waarin die clubs zijn ingedeeld en welke streekderbies er volgend seizoen komen. Ja, tot die tijd, tot de sport er niet is en de sportuitzending er ook niet zijn, zou je mij horen hier op de radio, Tim van Bekken. Ook jouw vaste commentator natuurlijk bij de voetbalsamenvattingen. Maar ook de lekkerste muziek natuurlijk uit de regio. Frank Boeijengroep en Zwart-Wit ga je nu horen. Zometeen nog Jim Gardner en Hardwired.

One Republic en Wherever I Go op Studio Alphen. Ja, waar moet je heen gaan? Wellicht zo meteen dan naar die platenzaak. Want Madonna, zij is terug met een nieuw album. Jawel, The Queen of Pop heeft Confessions 2 vorige week uitgebracht. Daarop staan heel veel lekkere houseplaten. Onder andere met Martin Garrix, Stromae en ook Sabrina Carpenter. Zeker dus de moeite waard om ergens te gaan luisteren.

0: Dit is Studio Alphen. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalphen.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu
7: Tim van Bekkum.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Naar de maan. Maan en de jeugd van tegenwoordig op Studio Alphen. En we blijven nog even binnen de Nederlandse sfeer. Want nu komt Welen in The Wicked Way. En zometeen nog de nieuwste van Samber. En ook Pink.

0: Ja, de lekkerste muziek uit de regio. Zometeen ook nog Nickelback en Madness. Maar eerst sneller.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Studio Alphen.
1: Met nu Tim van Dekken. Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
2: Ja, heel erg. Oh shit. Yeah.

0: Ja, blijft toch wel een classic, hè? Die Madness en Baggy Trousers. Zometeen Jasmine Feathers en ook Dennis Lloyd en Nevermind op
1: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Feathers.

Thank you.

Dua Lipa en We're Good op Studio Alphen. Laten we eerlijk zijn, die wil je toch best daten, hè, die Dua Lipa. Een ongelooflijk knappe dame is dat. Ja, dat moet je helaas teleurstellen, al was het jouw gedachte. Want zij is dus getrouwd tegenwoordig met die bekende acteur Callum Turner. Ja, dus hou dat maar uit je hoofd. Wat ik wel voor je heb, is nog James Blunt. En ook Jubal komt er zo aan. Maar eerst Robert Palmer. En als we het toch over liefde hebben, Addicted to Love op Studio Alphen.

0: James Blunt en 1973. Het geboortejaar van mijn moeder onder andere. Dus daar heb ik een goede connectie mee, kan je wel zeggen. Zometeen hoor je hier nog onder andere Harry Styles en ook Ilse Delanger, zoals een collega dat ooit zei. Komt zometeen hier voorbij op Studio Alphen.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport.

0: Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu Tim van Dekken.

De man van de 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles en Wobbling Sugar op Studio Alphen. En ook zometeen nog hier Turn the Lights Off van Justy. En ook Douwe Bob komt voorbij. Maar eerst nog de vrouw die op dezelfde dag als ik jarig is. Ik heb het over Yves de Lange en Miracle. Nou, het is ook wel een beetje een miracle, hè, als je allebei op 13 mei geboren bent. Maar eerst dus zij hier op Studio Alphen.

Douwe Bob en How Lucky We Are. Ja, hij dus niet, want zijn gitaar uit de jaren 40 van de vorige eeuw, die was dus gestolen, hè, uit zijn kofferbak. Volgens mij is die ook nog niet terecht, dus dat zal een behoorlijke domper zijn voor Douwe Bob. Het loont nog steeds €2000, mocht je hem aan hem teruggeven. Waar we wel gelukkig mee zijn, is dat we natuurlijk heel veel talent hebben hier, hè, in Nederland. Bijvoorbeeld ook hier in de regio. Armer van Buren uit Koudekerk, die heeft namelijk weer een nieuwe track met Conrad Sewald deze keer. Sex, Love and Water hoor je zo meteen hier. En ook Anouk en de Jacksons ga je horen op Studio Alphen. Can you feel

0: Nou, en deze kan je toch haast niet voelen. Dit gaat toch helemaal door je lichaam heen. De allergrootste aller tijden. Michael Jackson was hier natuurlijk te horen met zijn broers Jackie, Tito, Jermaine en Marlon. En die film hè, van Michael, die heeft nu dus de records verbroken voor de biopic. De best verdienende biopic aller tijden. Heeft nu ook Oppenheimer ingehaald. En steeft af op een miljard omzet, moet je nagaan. Deel 2 van de film Michael, die is dus ook nu alweer in de maak. Je kunt hem ongeveer verwachten in 2028, dus zet hem op je agenda. Zometeen ook nog hier Gracie Abrams, Hit the Wall en ook de Cranberries en Annemarie, die komen hier zo voorbij.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Tim van Bekken.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

Cranberries en Zambé hoor je op Studio Alphen. Ja, dit liedje, dat blijft maar ratelen. Ik ken het al sinds de Zero's. Ik kom zelf uit 2003. En ik weet nog wel dat ik dit liedje dus hoorde. En dat was gewoon echt super, super vet. Ja, ook wel een beetje punky, toch? Als we eerlijk zijn. Dat missen we ook wel een beetje in de hedendaagse tijd. Waar alles helemaal glad is. Alle muziek die is nu perfect. Dan is zo'n zombie tussendoor altijd lekker. Als we het toch hebben over een beetje de liedjes die ik lekker vind en wat erbij komt kijken, dan moet ik toch wel zeggen dat ik meer van de EDM ben. Dus toch wel wat meer gladgestreken. En wat mis voor deze man, hè? Avicii, Tim Burke, de Zweed, die pleegde een kleine 10 jaar geleden zelfmoord. En dit is een tribute van Kygo en Sandro Cavazza. Voor hem, altijd hem. Het is namelijk Forever Yours. En je hoort hem op Studio Alphen.

Mark Amber, de grote ster van dit moment. En New York Confident. En zometeen hoor je nog onder andere BTS en Coldplay. Maar eerst nog Sarah Larsson en Clean Bandit. Symphony op Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
0: Tim van Bekkum.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

Ja, een beetje de power erin op deze zomerse zaterdagmiddag. Het is net iets over vijf. Mijn naam is Tim van Beckum en ik heet je welkom hier. De komende tijd, hè, het is lekker warm. En je hebt vast behoefte aan wat lekkere dance tracks van die zomerse heerlijke tracks. Die ga ik nu voor regelen met Bauza en Magnetic. En ook zometeen Coldplay en BTS. My Universe op Studio.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매 시간도

Beyoncé en Irreplaceable op Studio Alphen. En dat is ze ook echt. Hè. Ze is onvervangbaar. Zo goed is zij. Ze heeft zo'n unieke stem. En dat al jaren. Zelf nog nooit live gezien. Zou ik wel nog een keertje willen doen. Dus dat staat zeker op de bucketlist. Hè. Don't get me wrong. The Pretenders. Die ga je ook nu horen. Net als City to City van Back in Town. En ook San Mieux. Die komt zo voorbij.

0: Ja, ongelooflijk mooi deze, hè? Sans Milieu, de Haagse band, die is ook weer lekker aan het toeren. Het laatst weer een nieuw album uitgebracht. Ze zijn goed onderweg om echt een internationale band te worden. Ongelooflijk trots mogen we daarop zijn. Even hoorde je zojuist en zometeen hoor je misschien wel de bekendste band uit het Verenigd Koninkrijk. Durf het bijna met zekerheid te zeggen. Oasis en Wonderwall komt zo voorbij. En ook de Ipswich Town supporter Ed Sheeran en Afterglow. Hoi zo.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Tim van Beckham.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Maroon 5 en Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. En ik zou wel graag willen weten wat jij vanavond gaat doen. Dus app nu even naar die app van Studio Alphen. Kan gewoon via de website en dan op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan kan je mij laten weten wat je gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd. Eerst hoor je nog de Backstreet Boys en Quit Playing Games with My Heart. En ook zo Nothing But Thieves, Real Love.

Nothing But Fees en een nieuwste Real Love Song hier op Studio Alphen. En ik vroeg jou een ogenblik geleden wat je gaat doen vanavond. Daarop is veel op gereageerd, zo zegt René uit Alphen aan de Rijn. Hi Tim, wij zitten nu met de buurt onder mijn overkapping. En iedereen heeft wat lekkere hapjes meegenomen en ook wijn en dat soort lekkere dingen. Hij stuurt een foto mee, dus vandaar zie ik dat. Gezelliger kan het niet worden, zometeen ook nog een potje hitsteren, voegt hij erbij toe. Veel plezier René zometeen, wel winnen hè, met een potje hitster. Ook Bas en Kim hebben van zich laten horen. Zeggen hoi Tim, wij gaan zometeen nog even een rondje Zegerplas rennen. Overdag was het echt te warm en nu is het heerlijk. Groetjes hier uit Koudekerk. Nou, fijn dat jullie zometeen daar nog lekker een rondje kunnen gaan lopen, Bas en Kim. En ook heb ik een verzoekje binnengekregen van Nina. Zij vraagt omdat zij afgelopen weekend bij Bruno Mars is geweest. Ja, ik was ziek. Echt heel erg stom. Maar zij vraagt, kan je liever van hem draaien? Risk It All van het nieuwe album. Ga ik zo meteen voor jou doen, Nina. Dus blijf nog even luisteren. Eerst nog Miss Montreal en Swing the Night Away. En dan zo meteen na zes natuurlijk Into the Groove. En dus voor Nina ook nog Bruno Mars en Risk It All.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat.

0: Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen. 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de AMA-agenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

knallend je weekend in. We trapten af met de Cooks en Always Where I Need To Be bij de weekendproloog. Hele goedenavond, leuk dat je er weer bij bent. Je luistert weer naar 2 uur lang weekendklanken op Studio Kaag en Brazem en uiteraard ook Studio Alphen. Een beetje een andere uitzending, eigenlijk net zoals vorige week. Vorige week was die geheel non-stop. In elkaar gemixt door collega DJ Martin Wertwijn, die vanavond schittert door de afwezigheid. Want of de man is altijd heel erg druk met werk, maar volgens mij is hij dit keer op vakantie. Dus je moet het met mij doen. Noordzij, 2 uur lang met toch wel een aangepaste uitzending. Want zo hebben wij bijvoorbeeld niet de connections. We hebben geen muziekspelletje. Volgens mij is er ook niemand binnengekomen in de Club van 26. Wat we dan wel gaan doen, nou dat zijn best wel leuke dingetjes nog steeds hoor. Dus hou hem zeker hier. We hebben onder andere nog steeds wel de aanagenda. We hebben geen New 3, wel wat berichten uit de regio. Over een bestuurder die bijna 100 kilometer te hard reed. Eerste paal geslagen ergens in Alphen aan de Rijn. En de wethouders van Kaag en Brasem zijn geïnstalleerd. Oh.

0: Wanda, getalenteerd singer-songwriter die klassieke en hedendaagse soul-invloeden combineert tot een uniek geluid. Nou, dit was zijn unieke geluid. Afkomstig uit Wheaton in Maryland, de Verenigde Staten. Dat was zijn laatste single, Jalen Nagonda. Dus een Burning Temptation. En voor de laatste van Bruno Mars, All My Soul heette die plaat. Die stond 2 weken geleden in onze eigen New 3. En als je net hebt opgelet, ja, geen New 3 deze week. Dat is een beetje spijtig. Wat we wel doen is de aanagenda.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: En we beginnen met een dansvoorstel. Ja, er wordt veel gedanst dit weekend hier in de gemeente Kagen-Brasem en vooral Alphen. Wat een dansvoorstelling die de aarde laat zien alsof we er even boven zweven. De dansers van I'm die nemen het publiek mee langs verschillende werelden. Drukke steden, stille plekken, vreugde, verdriet, conflict en ook hoopvolle harten. Elke dans is een momentopname van wat er speelt op onze planeet. Soms botsen we, soms vinden we elkaar en soms voelen we ons klein, maar ook soms onoverwinnelijk. Ja, toch bewegen we allemaal op hetzelfde ritme van het leven. Elke dans laat een ander stukje of emotie van deze wereld zien. En de voorstelling laat ook zien dat hoe verschillend we ook zijn, we samen één wereld vormen. I'm on top of the world. Een dynamische dansvoorstelling over het leven op aarde. Bekeken dus van bovenaf, maar gevoeld van heel dichtbij. Zaterdagavond kun je er nog naartoe vanaf 8 uur. En dan hebben we het over het Theater Castellum in Alphen aan de Rijn. En voor de toegang, nou dat valt eigenlijk best wel mee, betaal je slechts €19.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: We blijven eventjes in Theater Castellum, want op zondagmiddag matinee is er Evolve. Een bijzondere productie waarin choreografen uit verschillende delen van Nederland hun krachten bundelen. In deze voorstelling, ook weer dansen dus, laten ze zien hoe hun persoonlijke groei is. Vertellen zij inspirerende verhalen en krijgen talent en ontwikkeling volop de ruimte om zich te ontplooien. Tijdens deze showcase schitteren onder andere de volgende Nederlands kampioen op het podium. Definity, Brit, Jalen, Katja, Jalen en Suus en ook Milana. Een voorstelling vol passie, ontwikkeling en indrukwekkend danstalent. Voorstellingen van lokale makers, verenigingen en culturele organisaties uit onze eigen regio. Een podium voor talent, creativiteit en ook initiatieven uit onze eigen Alphen aan de Rijn. Dat is leuk, toch? Zondagmiddag dus, ik zei het al, het is matinee. En dat begint om 1 uur en er is ook nog een voorstelling om 4 uur. Dus maak je keuze. Kaartje kost €19,50.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
0: En het is bijna zover. Zondag 12 juli, ja, het staat voor de deur natuurlijk. Het jaarlijkse midzomernacht volleybaltoernooi. Dit is in Oude Wetering. Een heel gezellig volleybaltoernooi. Georganiseerd door In Up Go. Voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder die zin heeft in een leuk potje volleybal. Deze keer weer te gast bij IJsclub Alkemade op de landijsbaan in Oude Wetering. Toernooi duurt van 12 uur in de middag tot 1:00 of 6:00. Bij de bar in de Pegel kun je een drankje halen. Er zijn ook broodjes en snacks. Je vrienden en je familie en collega's of wie dan ook je maar kunt verzinnen. Haal ze er eventjes bij. Maak een team. Het team moet wel uit minimaal 6 personen bestaan en maximaal uit 11. Inschrijfkosten €35 per team. Zet hem in je agenda, trommel iedereen op, verzin een leuke outfit en bereid je dus voor op weer een geweldige editie. Inschrijven doe je via midzomernacht@inupgo.nl. Nou, ze hopen natuurlijk allemaal dat je erbij bent. Deze zondag, 12 juli, en het begint om 6:30 en duurt tot 1:50 in de avond. De Bauza, ja, ze doen het goed, nog met hun huidige hitsingle. Die hebt natuurlijk Magnetic, staat nog steeds in onze eigen vaderlandse hitlijsten. Maar ze hebben alweer een nieuwe. De nieuwe, de Bauza, die heet Lose Myself.

0: Nou, ondanks we geen New 3 hebben deze week, wel nieuwe muziek hoor. We draaien best wel even wat nieuwe plaatjes ook in dit programma. En dit was de nieuwe single van de Bauza, dus de opvolger van Magnetic. En dat was de titel, Lose Myself.
1: Hebben we nog een dooie?
0: Nou, één. We moeten even de afgelopen anderhalve week met je doornemen. Aangezien we vorige week non-stop waren, hebben we 4 personen die zijn overleden uit de muziekindustrie. We gaan ze alle 4 voor je draaien. Zo hebben we straks Bonnie Tyler, die is overleden afgelopen donderdag. Victor Willis van de Village People, dat mag je ook niet ontgaan zijn hoor. Die is ook overleden. Gerard de Braconier, die naam zeg je misschien niet zo heel veel. Maar hij was de oud-gitarist en songwriter van de band Toontje Lager. Maar we beginnen met de zangeres Lauren Bennett. Ja, die zeg je misschien niet zo heel veel. Toen ik haar naam hoorde, dacht ik ook van wie is dat dan? Nou, zij was de Britse zangeres op Party Rock Anthem. Een pompend dansnummer uit 2011 dat een wereldhit werd. Party Rock is in the house. Everybody just have a good time. Misschien ken je het nog wel. Daar heb je vast al eens een keer de voetjes van de vloer mee gedaan. Party Rock Anthem van het Amerikaanse duo LMFAO uit 2011 werd echt een wereldhit en werd grijs gedraaid in de clubs. Ze overleed al een maand geleden. Waarom dat deze week pas bekend werd, is een raadsel. LMFAO en Lauren Bennett. En de Party Rock Anthem. Ze is niet meer.

0: rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem. Dit is de weekendproloog. Vanuit het Groene Hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.

dat waren ze alle vier achter elkaar. De overledenen van de afgelopen week. En je hoorde als laatste natuurlijk Bonnie Tyler. Die is donderdag overleden. Ze had veel succes met Power Ballads, waarvan haar bekendste Holding Out for a Hero. En haar overgrootste heet natuurlijk Tolo Eclipse of the Heart. Vond ik een beetje te geëikt om te draaien, want die heb je vast de afgelopen week vaker gehoord op andere radiostations. Ik draaide voor jou It's a Heartache. Ze stond vooral bekend om haar schorre stemgeluid dat ontstond na een keeloperatie. Ze lag enige tijd in een kunstmatig coma de afgelopen tijd, na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van deze aandoening. Bonnie Tyler was 75 jaar. De Village People dan, want Victor Willis die is ook niet meer. Die werden in de jaren 70 bekend met hits als In the Navy en Go West. De groep werd vernoemd naar Greenwich Village, een uitgaansbuurt voor de homogemeenschap in New York. Victor Willis, de zanger en oprichter van de Amerikaanse discogroep The Village People, die is op 30 juni of 74 jaar geleden overleden. De mannen vielen op met hun kostuums. Ze waren onder meer gekleed als motorrijder, politieman, indiaan en ook bouwvakker. Willis die ging vaak gekleed als agent of marineofficier. De outfits die verwezen naar de toen populaire seksuele subcultuur binnen de LHBTI-gemeenschap. En ik draaide voor jou In Hollywood, een iets minder bekend nummer. Daarvoor muziek van een toontje lager, want oud-gitarist en songwriter Gerard de Braconier die is op 70-jarige leeftijd overleden. De Braconier die was al geruime tijd ziek. Hij maakte van 1978 tot 1983 deel uit van de popgroep Toontje Lager. Die werd bekend met hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Ik draaide voor jou Ben jij ook zo bang? Maar samen met toetsenist Bert Hermelink schrijft hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. En dat is een iets minder bekend nummer van de groep Toontje Lager. Goed, dat waren ze dus, alle vier achter elkaar bij deze uitzending van De Weekendpoloog. In het tweede weekend van juli beschuiven de overledenen even aan de kant. Dat bedoel ik niet lullig hoor, maar ik vond tijd voor nieuwe muziek, de nieuwe Somber.

0: Tja, Undressed en Homewrecker waren grote hits voor ze. Wordt dit dan de volgende grote? Ik weet het niet. Het is een beetje een ander geluidje geworden eigenlijk wat ze hebben. Somber. En de nieuwe single heet My Body Isn't Ready. En die hoorde je hier uiteraard bij de weekendprologen op Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.
1: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: Nou, zeker wel. Er is zeker wat gebeurd in Hazenswoude-Rijndijk bijvoorbeeld. De politie heeft in de nacht van vorige week zondag op maandag het rijbewijs ingevorderd van een automobilist die met veel te hoge snelheid over de N11 bij Hazenswoude-Rijndijk reed. De agenten die zagen rond middernacht de auto voor hen rijden. En over een afstand van 3 kilometer liet de snelheid op tot 210 kilometer per uur. Goedemorgen! Na correctie kwamen ze dus uit op 196, meldt de politie. En de bestuurder werd vervolgens aan de kant gezet. Volgens de politie kon de man geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. Het pedaal lag zo lekker op de bodem. Naast de invordering van zijn rijbewijs kreeg de bestuurder een boete voor het seinen met zijn lichten. In afwachting van zijn straf zal deze snelheidsmaniak het voorlopig met de benenwagen moeten doen. Aldus de politie. Het seinen met zijn lichten reden waarschijnlijk auto's voor hem die voor hem niet snel genoeg aan de kant gaan. Dat doen ze in Duitsland ook altijd. En dan rijdt die linkerbaan, dan komt er eentje met 220 kilometer per uur achterop. En die gaan dan gelijk met die grote lichten zo. Aan de kant. Heel irritant. Bijna kwart te horen geworden bij je favoriete weekendshow. Ieder weekend natuurlijk. Met normaal gesproken ook Martin Wertwijn, maar die geniet van een welverdiende vakantie. Noordzeil 1 voor je, met zometeen nog Smooth and Terrell. Here's China Girl, David Bowie.

is jazzy en funky. We deden een klein stapje terug in de tijd. 3 jaar geleden stond deze plaat in onze eigen New 3. Smooth en Terrell. En Ronnie Foster, je hoorde het wel uit. Met de weekendvlog hier op Alphen en Kaag en Brasem. Kijk even naar Hazenswoude-Dorp, want na 8 jaar samenwerken tussen de partijen is de bouw van de nieuwe boterpolder van start gegaan. Tijdens een feestelijk moment afgelopen week sloegen de wethouder van de gemeente Alphen aan de Rijn, Ernst-Jan Straver, Renske Zwart, directeur, bestuurder van de woningcoöperatie Wijnwonen, en ook Arjan van Meijeren, hij is directeur van Wijnen Projectontwikkeling West. Zij sloegen met z'n drieën gezamenlijk de eerste paal. Voormalige bedrijventerrein aan de Voorweg begint hiermee aan haar transformatie naar een nieuwe groene woonbeurt met 57 woningen. En van die 57 zijn er 39 koopwoningen, 12 sociale huurwoningen en ook 6 middenhuurwoningen. Het is mooi te zien dat omwonenden vanaf het begin meedachten over hoe deze nieuwe buurt eruit moet komen te zien. Met behoud van het landelijk karakter van Hazenswoude-Dorp, stelt de wethouder. Dat is belangrijk, hè? Tegenwoordig moet alles zo groen mogelijk zijn. Nou, dat denken wij mee, hoor. Groen is goed. Want je luistert naar radio vanuit het Groene Hart. Studio Alphen en Studio Kagenbrasen. Ieder weekend de weekendproog. She's gone, dance on. Dit is Disclosure.

nog eventjes lekker de voetjes van de vloer. Zo kort voor het nieuws. Het is alweer 5 voor geweest. Ze hoorden Disclosure. En officieel was dit echt de laatste single van hun. Die stamt al vanaf, wat is dit? Januari vorig jaar ongeveer. Dat is echt mooi een tijd geleden. Nog een berichtje uit Kaag en Braassem. Want de nieuwe coalitie is definitief een feit geworden. Maandagavond werden namelijk de wethouders geïnstalleerd. Mark Veldhuizen van Samen Kaag en Braassem. Monique van Sandink van CDA, Nick van Egmond, D66 en Dolf Kistelmaker van Pro Kaag en Braassem. Die gaan samen met burgemeester Astrid Heijsteen-Bolt het nieuwe college van BMW vormen. Alleen Veldhuizen kreeg unanieme steun van de 20 aanwezige raadsleden voor zijn benoeming. Van Sandink kreeg er 19 voor, van Egmond 18 en Kistelmaker 16. Compleet dus, eindelijk. Gaat goed met de politiek. Zometeen in de tweede uur gaan we nog, hebben we nog een berichtje over een brouwerij uit Kaag en Braassem. Maar eerst de clubklassieker. I'll keep on loving you. Dit is die mooie van Princess.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schrift

0: In de schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendproloog vult je avond met nieuws en hits.

daar aan de andere kant van de radio. Leuk dat je er nog bij bent, ondanks de afwezigheid van Martin Wertwijn. Deze week is hij er niet. En volgende week denk ik ook niet, want hij geniet van een vakantie. Je hoorde aan het begin van het tweede uur van je eigen weekendpoloog muziek uit de jaren 80, Bananarama, samen met de Funboy 3 en Really Saying Something. Nou, we zeggen genoeg. En we draaien ook heel veel leuke muziek in dit uur. Onder andere de nieuwe single van The Rolling Stones. Ik heb muziek van Nothing But Thieves, Razorlight, Harper, Bakermat en Smokey Robinson. Nou, reden genoeg om je radio aan te houden. Verder nog wat berichten uit de regio. Wat hebben we onder andere? Nou, we gaan kijken naar de Rotary Club Jacobswoude en de Dorpsbrouwerij Zuid-Leimuiden en Roelof-Arendsveen. Die hebben namelijk de handen ineengeslagen voor een goed doel. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Verder hebben wij de kosten van de beoogde nieuwe tunnel voor de verkeersproblemen bij Boskoop eens een keer goed onder de loep genomen. Ja, dat ziet er niet zo goed uit hoor. Daar vertel ik je straks alles over. Dus daarom zeker hier, Studio Alphen en Studio Kaag in Brasem. Harry Styles had ik nog niet genoemd. Die single draaien we ook. Dit is de nieuwe, Dance No More.

0: Ja, hip-hop uit de jaren 90. Klassieke hip-hop weliswaar. A Tribe Called Quest hoorde je. En de klassieke Can I Kick It? Daarvoor Dance No More, de laatste van Harry Styles. En dit waren de Nothing But Thieves en Overcome. Met je weekendpoloog.
1: En dan nu even wat lokaals.
0: Ja, ik heb ook nog wat lokaals.

komt uit Boskoop dit keer. Er komt namelijk geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens provinciebestuurder Jeroen van Dijken zijn de kosten daarvoor veel en veel te hoog. Terwijl van een echte oplossing ook helemaal geen sprake is. Ook is de impact op het landschap te groot als die plannen door zouden gaan. Jammer klinkt het op straat in Boskoop, het dorp waar de problemen het grootst zijn. Dan blijft het verkeer vastlopen en wordt de rij bij de hefbrug in de toekomst nog langer, is de algemene reactie van meerdere mensen die rondliepen in het dorpshart.

files aan te pakken. De hefbrug in Boskoop en Waddinxveen uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, het zijn wel klassieke dingen, het zijn wel mooie dingen. Ja, die kunnen het hedendaagse verkeer gewoon niet meer aan. En moet je nagaan, hè? Er zijn zo'n 10.000 auto's en vrachtwagens per dag die daar overheen rijden. 10.000, dat is echt heel veel. De zijde, de enige weg die het westen en het oosten van Boskoop met elkaar verbindt, die slipt dus dagelijks dicht. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Het is niet anders. Zometeen nog wat nieuws uit Kaag en Braassem. Maar hier is deze van Razorlight. Ga luisteren naar America.

Jammer, je hoort bijna niks meer van de band. Razor Light, je hoorde America bij de weekendproloog. En we gaan even naar Leimuiden en Roelof Arendsveen. Want Rotary, Jacobs Wouden en Doors Brouwerij, moet ik zeggen. Uzze Wuzze, fantastische namen. Uzze Wuzze, die hebben de handen ineengeslagen voor een goed doel. Dat was afgelopen week. En speciaal voor de Rotary heeft de brouwerij een wit bier ontwikkeld. Waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de jaarlijkse sloepentocht.

voor de senioren in Leimuiden. Het bier dat de naam sloepenbier draagt, hoe toepasselijk, is een op circulaire manier gebrouwen bier. En daarbij is onverkocht Frans stokbrood verwerkt, waardoor restproducten een tweede leven krijgen. En dan zou je denken, dat klinkt niet lekker. Maar die mannen weten hoe ze dat moeten maken, hoor. Van de Ussewussen. De officiële presentatie van het bier die vond plaats tijdens de bierproeverij afgelopen woensdag 8 juli. En dat was bij Café René in Leimuiden. Tijdens de proeverij maakten we bezoekers kennis met het nieuwe sloepenbier. De opbrengst van de bierverkoop die heeft bijgedragen aan de organisatie van de jaarlijkse sloepentocht voor senioren in Leimuiden. Ik had eigenlijk even oud-radio-dj Etje Straver moeten vragen. Die is namelijk volgens mij de voorzitter van Ussewussen.

0: rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brazen.
2: Patrick Noordzij.
3: De man die
2: twee talen spreekt. Butaal. En Wartaal.

0: Nou, dat waren even de voetjes van de vloer, hoor. De afgelopen 10 minuten hoorde jij Bakermat en Rani. Die hoor je nog een beetje nadeunen. I Love Life. En daarvoor Fade van Harper. En daarvoor die fantastisch nieuwe single. Hij blijft lekker, hoor. In the Stars, de nieuwe van The Rolling Stones.
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Nou, zeker wel. We hebben zeker wat leuks lokaals. Want de muziekvereniging KNA die organiseert op zaterdag de 18e. Volgende week zaterdag een gezellige jam-sessie in de slotzaal van VTC De Ridderhof in Koudekerk aan de Rijn. Middag duurt van 1 tot 5 en is toegankelijk van iedereen die van muziek houdt. Ja. Nou, dan zit je goed, want de jam-sessie is bedoeld voor muzikanten van alle leeftijden en alle niveaus. Zowel ervaren muzikanten als beginners die zijn van harte welkom om mee te spelen, mee te zingen of gewoon lekker te komen luisteren. De organisatie wil hiermee muzikanten uit de regio samenbrengen, inspireren in een ontspannen en gezellige sfeer. Tijdens de middag zijn onder andere een drumstel, elektrische piano, basgitaar met versterker, percussie en ook slagwerk aanwezig, dus je kunt alles lekker thuis laden. Je auto hoeft je niet vol te laden. En alle deelnemers kunnen gebruik maken van een gezamenlijke playlist die vooraf beschikbaar is gesteld. En voor meer informatie in de playlist, daar verwijzen ze je naar de flyer. Maar dat vind ik heel moeilijk om die dwars door de radio door te geven. Dat wordt volgens mij wel niks. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou, check het even. Meer informatie kun je vinden op hierisalfen.nl. Check het dus even. Hierisalfen.nl. En daar vind je trouwens alle agendapunten. Maar natuurlijk ook op onze eigen websites. Studioalfen.nl en ook studiokagenbrasem.nl. Yeah, yeah, yeah. Tears of a Clown nu, Smokey Robinson.

Tim Robinson en de Miracles en de Tears of a Clown bij je eigen weekendoloog. En de redactie die poort me net in de Noordzij. 18 juli is er nog meer te doen in Alphen. Want het verlies reserveert een vrolijke en veelzijdige mix van pop, country, rock en folk aan de arcade. Dus met zang, gitaar, saxofoon en verrassende instrumenten. Zo ontstaat er een warm en speels geluid vol herkenning en plezier. Ook op zaterdagmiddag dus op de 18e tussen 2 en 4. En ze staan gewoon met z'n vieren ergens aan de aarkade langs het water te spelen.

100% pure love, 100% pure music hier op Studio Alphen en Studio Kagenbrassum. Crystal Waters hoorde je. We gaan straks nog even verderop in het programma praten over de jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp. Het is pas eind augustus, maar voor je het weet is het al zover. Nu muziek van de Kid Laroi.

0: Alphen en Studio Kaag
1: in Braassem.
0: De weekendproloog. 2 uur lang. Ongekend goede radio. Dit is de weekendproloog.

0: dag was wel veel duur, hoor. En daarvoor de Justin Bieber uit Australië. De Kid Laroi en Too Much. En dat is wel even lekker bij die temperaturen toch van dit moment. Het is echt heerlijk buiten.
1: Dan nu het weerbericht.
0: Ja, laten we dan maar gelijk kijken of we dat ook volhouden. Nou, je mocht het vast wel gevolgd hebben, denk ik. Het weekend is gewoon lekker, nog net onder de 30 graden. Maandag blijft het ook nog onder de 30, maar vanaf dinsdag, ja, dan gaan we toch weer richting die hittegolf. Dinsdag wordt het 30 graden in de omgeving van Groot Alphen en Kagerbrasem. Woensdag 1 à 32 graden. En vanaf donderdag gaat het ietsje minder worden. Dan wordt het zo'n 29. En vrijdag en zaterdag gaan we weer naar de midden 20. Met op zaterdag, ja, het is al een beetje koffiedik kijken. Ver weg kijken, maar dan, ja, dan schijnt er een buitje te vallen. Dat scheelt toch weer een beetje thuisbroeien. Want ook dat is natuurlijk nodig, hè. De plantjes hebben wel een beetje water nodig. En omdat het zo lekker weer is, dacht ik, pak ik een plaatje met zomerse klanken uit de jaren 80. Dit zijn Kid Creole en zijn kokosnoten. Ja,

0: Creole en de Coconuts hoorde je. En Kepassa, een plaatje uit de jaren 80. Je hoort hem hier bij je eigen weekendproloog op Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem. Het is alweer 10 voor geweest, bijna het einde van dit programma. Maar hou hem zeker ook hier. Want na het nieuws uiteraard de andere klanken van de beide omroepen. En dat op beide zenders. Ik heb nog een berichtje uit de regio, toch jongens?
1: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Ja, we hebben nog wat leuks lokaals. Want de jaarmarkt in Hazenzodendorp, dat is een jaarlijks dorpsfeest. Dat plaatsvindt in de laatste volle week van augustus. En dit jaar is dat van 23 tot en met 29 augustus. Ja, het is een groot evenement voor het dorp waar veel inwoners en bezoekers op afkomen. Het is eigenlijk een feestweek met allerlei activiteiten, zoals een braderie. Een markt met kraampjes en ook lokale producten kun je daar verkrijgen. De kermis is er ook weer met allerlei verschillende attracties. De spider, de bosauto's, de holly cranes. Nou, noem het maar op, alles is aanwezig. Uiteraard natuurlijk ook live muziek en feesttenten. Ja, er is er niet één, nee, er zijn er meerdere. Dan natuurlijk de obstacle run door het dorp en de polder. En die heet de Polder Cross. En verder nog activiteiten voor kinderen en families. Nou, het evenement wordt omschreven als één groot feest voor jong en oud en is een belangrijke traditie in Hazenzodendorp, niet Rijndijk. Wat wel goed uitspreken. 23 augustus dus tot en met de 29 augustus. De jaarmarkt in Hazenzodendorp begint allemaal om 12 uur in de middag. Op alle dagen en duurt tot middernacht. Toegang gratis uiteraard. Dit zijn Morgan Wallen nog een keer in Post Malone.

gehad. Ik maak het hulp vanavond. Het is wel heel erg inspannend hoor, zo'n radioshow alleen maken. Ben ik niet meer gewend. Zonder Martin Wertwijn, volgende week is er ook al niet. Dat waren Post Malone en Morgan Wallen. And I had some help. Dat was hem hoor, de weekendproloog solo. Noordzij is de volgende week waarschijnlijk weer. Nou, laat je gewoon verrassen. Kijk maar even hoe de vlag staat en hoe warm het is ook. Hè. Veel plezier zometeen bij de mix van Piotr en Lars tijdens het programma Into the Groove. En de laatste die voor je eruit is de clubklassieker van Gino Socchio.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van

0: 83 jaar geleden leidde nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Let me tell you why you're here.
4: Into the curve.
2: Can you feel it? My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
4: Resist.
2: I'll make everything all right. Boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or it's ting, ting.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten...

0: journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Into the Groove.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer

0: Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: The Dance Decade.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: The Dance Decade.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Sprankelend. Herkenbaar. Vernieuwend. Eigenwijs. Betrouwbaar. Dit is

0: lang onbekommerde radio.
1: Martien Werpwijn.
0: Wij zijn een tikkie eigenwijs, maar vooral vertrouwd. Nieuws vanuit jouw eigen achtertuin.
2: Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt de verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein